bayi inwa lande fa yoko ma fo le banta inwa gina fa yoko ma fo le banta inwa fe fa yoko ma fo le banta.